0: Als we denken aan het Europees Parlement, dan stellen we ons vaak parlementariërs voor die in een grote vergaderzaal hun stem uitbrengen. Die stemmingen vinden eigenlijk maar één keer per maand plaats, tijdens zogenoemde vergaderperiodes. Maar wat is een vergaderperiode dan precies? En hoe verloopt een plenaire vergadering? Iedere maand, behalve in augustus, komen de leden van het parlement 4 dagen samen in de plenaire vergadering in Straatsburg. Daarnaast worden er geregeld extra vergaderingen georganiseerd, die in Brussel worden gehouden. Voor elke vergaderperiode wordt een agenda opgesteld. Plenaire vergaderingen vormen het hoogtepunt van de wetgevingswerkzaamheden van het parlement en vinden plaats nadat de leden in afzonderlijke commissies of binnen hun respectieve fracties hebben vergaderd. De plenaire vergadering is ook het forum waar de leden deelnemen aan de Europese besluitvorming en hun standpunt verwoorden tegenover de Europese Commissie en de Raad. De leden van het parlement kunnen trouwens vragen stellen aan de Commissie en de Raad tijdens het zogenoemde vragenuur. Tijdens plenaire vergaderingen kan het parlement zich uitspreken over elk thema dat het belangrijk vindt. Daarnaast kan het de Europese Commissie vragen een wetgevingsvoorstel in te dienen over een bepaald onderwerp. In de grote vergaderzaal worden ook vaak internationale persoonlijkheden uitgenodigd, zoals staatshoofden, klokkenluiders of activisten. Maar de plenaire vergadering is vooral gericht op debatten en stemmingen. Die kunnen over verschillende soorten teksten gaan, afhankelijk van het thema dat wordt behandeld en het type wetgevingsprocedure. Denk bijvoorbeeld...
1: Tre città, una sola voce. 6023.
2: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
3: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
4: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
5: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
3: Il biotestamento è questo.
6: Scusi, per il biotestamento?
2: Vuole fare il biotestamento anche lei. Ma perché?
6: Perché posso.
5: Informati su Vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Noi siamo SOS Santiago Obiettivo Salute e siamo un'organizzazione di tutela ambientale, quindi ci occupiamo a 360 gradi di quello che appunto è l'ecosistema, nel senso sia dell'ambiente, degli animali, il verde pubblico. E in questo periodo abbiamo un progetto didattico che appunto serve a sensibilizzare i ragazzi al rispetto animale. Io rispetto gli animali e tu, Silvi. Si chiama proprio, andiamo per le scuole appunto a dedicare un'ora, diciamo a partire da dicembre, a presentare questo progetto dove si proiettano dei video appunto e poi c'è un'interazione con i ragazzi, insomma è una cosa molto...
9: Per chi è interessato a un'organizzazione del genere, come può trovarvi? Avete un sito internet? C'è anche una sede accessibile ai civili?
8: Noi siamo a Santiasi, la nostra sede sociale è in Corso 2 Giugno e sì, siamo su Facebook sostanzialmente, c'è anche un contatto telefonico dove rispondo io, ecco.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
1: Tre città, una sola voce. 6023.
10: Desde que Rusia lanzó una invasión ilegal a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, la Unión ha apoyado a Kiev al condenar la agresión de Moscú, sancionar a los responsables y proporcionar ayuda financiera y material. En este podcast analizaremos más a fondo la situación.
11: Slava Ukraini!
12: Ukraine has inspired and continues to inspire the world.
13: On espère qu'à la fin, ce ne soient pas les valeurs démocratiques.
14: Europe will stand with Ukraine every step of the way.
10: La Misión Internacional de Vigilancia de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ucrania calcula que, a finales de 2023, casi 2 años después de que Rusia invadiera el país, más de 10.000 civiles ucranianos habían muerto y casi 20.000 habían resultado heridos. La guerra también ha provocado una crisis humanitaria, ya que miles de ucranianos se han visto desplazados internamente o han huido al extranjero. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados prevé que la situación empeore en 2024, sobre todo en el este y en el sur del país, donde los bombardeos y los ataques contra las infraestructuras se han convertido en el pan de cada día. En los próximos meses, más de 14,5 millones de personas dentro de Ucrania necesitarán ayuda humanitaria de diversa índole. Se espera que el número de refugiados que buscan protección en toda Europa se mantenga estable en torno a los 6 millones. Algunas personas seguirán desplazándose a los países de acogida, mientras que otros regresarán a Ucrania. Por si fuera poco, la guerra está afectando gravemente a la economía ucraniana. Solo en 2022, el Producto Interior Bruto de Ucrania se redujo en un tercio, al tiempo que aumentaba el desempleo. En marzo de 2023, un año después del inicio de la invasión, el gobierno ucraniano, el Grupo del Banco Mundial, la Comisión Europea y las Naciones Unidas publicaron un documento conjunto. En él cifraron en más de 380 mil millones de euros el coste actual de la reconstrucción y recuperación de Ucrania. Son meras estimaciones que pretenden reflejar la magnitud de los daños causados por la guerra.